Wacht het kleine minuten langer. It's now or never. Das war Bruce Channel. Natuurlijk bekend van het originaal van Hey Babe. Oké, weiter geht's. Als Rhythm Bomb Records. Maar we hebben hier Vince Anderson Boppers. Met Hold My Hand.

Hoppen en wappen, als 58 was Bobby Day met Rockin' Robin. Alright, we rocken boppen, stompen, strolen, gemütlich weiter. Hier is Jerry Lee Lewis!

All the Cats and Chickens, Going to the Hop. Barry Frank was met zijn versie van At the Hop. Natuurlijk het meeste bekend van Danny and the Juniors. Want deze versie was ook zeer goed natuurlijk van Barry Frank uit 1957. Oké, verder geht's met Rockabilly Music. Huck Barrett hebben we hier met Got the Bull by the Horns. Rock around, rock.

We're gonna rock this joint tonight. Bill Haley and the Comets. En dit was natuurlijk niet die allereerste originale versie van Bill Haley. Als de aanvang Funzekerzeit of Essex Records. Dit was zijn tweede versie of Decca. Oké, het is tijd voor de totale collector item sammeler rariteit. Het was extreem zelden. Zijn we het hier? Aus Virginia. Aus dem Busch Busch. Irgendwo in the middle of nowhere. Heb ik jetzt een medel gevonden. Der damals een platte had veröffentlicht. Een single met zeer, zeer weinig pressingen. Auf das Mystery Label. Het was extreem seltenes. Ginny Lee with Roy Ellis and his East Rockers. Samen jetzt hier. Aus die 50er jaren met TikTok Boogie.

Dat was de TikTok en Boogie van Jenny Lee met Roy Ellis en The Sister Rockers. Over het Mystery Label, lokaal veröffentlicht in die funzige jaren in Virginia. Want van Virginia gaan we jetzt richting Indiana. Hou ze Indiana, hou jetzt hier Web Foley met zijn Little Bitty Mama.

0: rock and roll.
1: Yeah, right around the corner. Dat waren de Five Royals. Een van de vurende doo-wop rock and roll bands. Damals in die funziker jaren. De Five Royals. Ze kwamen oorspronkelijk uit North Carolina. Uit de regio Winston-Salem. Oké, we blijven inderdaad op de doo-wop scene. Aan de oostkusten. Uit New York City gaan we jetzt hier Louis Lyman. De broeder van de zeer bekende, natuurlijk Frankie Lyman. En de Teenagers. Louis Lyman had ook damals enige goede songs eingespeeld. Insbesondere ook inderdaad op de film, rock'n'roll film, Disc Jockey Jamboree. Uit 1957. Aus dieser Zeit, aus dieser Ära, aus dem Doo-Wop-Zeit haben wir jetzt hier Louis Lyman and the Teen Charge mit Your Last Chance.

drie doo-wop rock'n'roll songs in a row. We hebben drie nagespeeld Lewis Lyman en de Teenagers met Your Last Chance. Aansluitend Dion met zijn Ruby Baby. En am Schluss de Five Stars met Picking on the Wrong Chicken uit het jaar 1958. Okay, back to the rockabilly again now. Rockabilly music from the West Coast, from Dorsey Burnett. Er kwam damals im Sommer 1956 frisch aus Memphis, Tennessee. Dorsey Burnett had damals aan de West Coast in Californië rockabilly platten eingespeeld voor Faber Robinson in den Escondido Canyon in Californië. Spelen we jetzt aus Herbst 1956. Let's Fall in Love.